reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169. Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn flat cheaper. Yes, it would. Start riding the bike.

0: In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Grave sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd vanwege veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Bekende gezelschappen zoals Theater Oostpool en het Nationale Theater treden op. De belangstelling voor theaterbezoek groeit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
3: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 800.

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachten direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachten direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Op maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Tom Petterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompettenstraat 2 in Graven.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Dit en Het Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen gekeken, terwijl de voorbereidingen voor Miditrax 2026 doorgaan. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Graven sluit eind dit jaar tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd door veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit, aldus directeur Funne Kotter. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. We hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan, waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtuins, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
2: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
3: omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemorgen.
4: Om verdere escalatie in het Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werden ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boxmeer.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en 12:30 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor €5. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.

0: Roel van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Dit en Het Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen gekeken, terwijl de voorbereidingen voor Minitracks 2026 doorgaan. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Grave sluit eind dit jaar tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd door veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit, aldus directeur Funne Kotter. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boxmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boxmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boxmeer precies?
1: Swinging Boxmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is toen een tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerden zij mij op Swinging Boxmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boxmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtuins, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Douwe Bob zocht naar een gevoel van community en vond die in zijn eigen muziek. Na een roerige periode is hij terug met misschien wel zijn meest persoonlijke project tot nu toe. Welcome to the Outcast Town is de titeltrack van zijn nieuwe album, opgenomen in Nashville en opgedragen aan alle buitenbeentjes, de dromers en de mensen die weigeren in de pas te lopen. Of je je nu een outcast voelt of niet, hier ben je thuis.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, na bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dit ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
8: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
7: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmello te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 23:00. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11:00 's morgens tot 20:00 's avonds en op zondag van 11:00 tot 19:00. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.
2: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Roland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Dit en Net Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen gekeken, terwijl de voorbereidingen voor Militrax 2026 doorgaan. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Grave sluit eind dit jaar tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd door veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit, aldus directeur Funne Kotter. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen, ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook, met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuip en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector aan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we daar heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: President Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat telt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een korte file op de A59 richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nieuwland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Davy Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davy Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davy Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
14: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
15: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
16: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
16: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Dit en Net Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen gekeken, terwijl de voorbereidingen voor Militrax 2026 doorgaan. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Graven sluit eind dit jaar tussen Sinterklaas en Kerst. De sluiting is geen gevolg van bedrijfseconomische redenen, maar van noodzakelijke investeringen. Het huurcontract wordt niet verlengd door veranderde marktomstandigheden. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit, aldus directeur Funne Kotter. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De avondclub.
3: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja, goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind. En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Het is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Linette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent en kindermiddag de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort en de Maastraat 20 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen. Een volle parkeerplaats in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Grave sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. Het personeel en lokale ondernemers zijn geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over de nieuwe invulling van het pand, bij voorkeur als supermarkt. Schouwburg-Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd, met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik.
3: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
6: Twee generaties, één gigantische dansvloerhit. De vrouw die de popmuziek heeft uitgevonden slaat de handen ineen met de vrouw die momenteel alle records verbreekt. Madonna en Sabrina Carpenter brengen ons precies wat we nodig hebben. Een vleugje vintage disco, een flinke dosis attitude en een refrein dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. De Queen en de nieuwe prinses. Dit is Bring Your Love.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er recht uit de koe, hè?
1: Ja, we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken. Ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Dat is naast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants, onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij je lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het met mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we denk ik heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie,
6: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
9: Klusbedrijf JSW.
10: Klusbedrijf JSW.
9: De nummer 1 in Ecoland.
10: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
9: Klusbedrijf JSW.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 9:30 en duurt tot 9:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven. Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groetersland van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdsestraat in Graven sluit eind dit jaar tussen Sinterklaas en Kerst. Het personeel en lokale ondernemers zijn geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over de nieuwe invulling van het pand, bij voorkeur als supermarkt. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houdt er de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen, 3 kilometer en een kwartier. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: AZ7 Toekomst eruit. Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gave of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer als bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voorsorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè? We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Grave ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daarom hebben we noodopvang nodig. Al onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend. Niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving. Die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken. Zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft hem mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school, maar ook in de recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Grave, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website... omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar er zijn twee ongelukken gebeurd in de regio die voor de echte lange files zorgen. Allereerst de A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg wel weer vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is er vertraging 15 minuten. Dan de A59 naar Den Bosch bij de Groene West. Daar is de linker rijstrook dicht. Vertraging is een uur, omrijden is een beter idee. Dan via Gorkum over de A27, A15 en A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Daar Britten. Vanaf 2013 uw specialist in
2: slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Dreuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdse straat in Graven sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. Het personeel en lokale ondernemers zijn geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand, bij voorkeur als supermarkt. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A59 Zonzeel Den Bosch, 5 minuten vertraging bij Waalwijk. De weg is weer vrij. Op de A76 Geleen-Duitse grens, 3 kilometer file door de controles, een kwartier vertraging. En 278 Vaals-Maastricht, bij afrit Maastricht-Kamme, 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me.
1: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
2: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
1: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
2: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
1: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
2: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen of we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer... weer leven, nieuw leven in te blazen.
1: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
2: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van ja, wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
1: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
2: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 15.000 vind ik ook wel aan een hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
1: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergtuins, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind... En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
1: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
2: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
3: Als er iemand is die weet hoe je van een persoonlijke puinhoop een prachtige hit maakt, dan is het Miles Smith wel. Hij veroverde onze harten al met Stargazing, maar op deze nieuwe plaat gaat hij nog een stapje dieper. My Mess is een ode aan de imperfectie en aan de mensen die van je houden. Juist als je het zelf even niet doet.
4: En dit is nieuw op

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Wil jij indruk maken?
9: Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Omroep Land van Kuik.

0: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdagmiddag 23 mei 2026 organiseert BIS Centrum Gennep het evenement Feesten bij de Groene Gracht op het Jan Lindersplein in Gennep. Van 1 uur tot 5 uur 's middags zijn jong en oud welkom voor een gezellige middag vol activiteiten, muziek en entertainment. De toegang is helemaal gratis en bezoekers kunnen rekenen op allerlei verrassingen en attracties. Het evenement moet zorgen voor extra levendigheid in het centrum van Gennep en biedt een leuke middag voor het hele gezin. Het feest wordt georganiseerd vanuit Markt 1 in Gennep. In Sint-Antonis vindt op zondagmorgen 24 mei 2026 weer het koffieconcert op de Brink plaats. Tussen 10 uur en 12:30 zorgen verschillende bands, orkesten en artiesten voor live muziek op de kiosk aan de Brink 1 in Sint-Antonis. Bezoekers kunnen genieten van een ontspannen zondagochtend met muziek in de open lucht op Brabants mooiste Brink. Naast de optredens is er koffie met fly en slagroom verkrijgbaar voor 5 euro. Daarbij krijgt iedere bezoeker gratis een tweede kopje koffie aangeboden. De organisatie hoopt opnieuw op veel publiek voor deze gezellige ochtend aan de Brink 1 in Sint-Antonis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofdse Straat in Graven sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. Het personeel en lokale ondernemers zijn geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand, bij voorkeur als supermarkt. Schouwburg Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 7 kilometer file tussen Knopend Paalgraaf en Ravenstein. De vertraging is 25 minuten. A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens staat het stil over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
6: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
0: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen, ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook, met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij je lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we daar heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, 4 kilometer file door een ongeluk bij Ravenstein. Op de A76 Geleen-Aken, bij de Duitse grens 5 kilometer file. A256 Goes-Zierikzee, de Zeelandbrug, bij Alfred Wolfertsdijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En van Zierikzee naar Goes staat bij Goes ook 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 19:30 en duren tot 23:00. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven. De Ahmed Yesevi Moskee in Kuik organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 mei weer een groot cultureel festijn en open dag. Iedereen uit Kuik en de regio is welkom aan de Galberg 6 in Kuik om kennis te maken met verschillende culturen, tradities en gerechten. Het evenement stond eerder bekend als de Kermis en draait om ontmoeting, gezelligheid en verbinding tussen buurtbewoners. Op zaterdag duren de activiteiten van 11:00 's morgens tot 8:00 's avonds en op zondag van 11:00 tot 7:00. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, eten, activiteiten voor kinderen en rondleidingen door de moskee. De organisatie hoopt opnieuw op veel bezoekers tijdens dit kleurrijke weekend aan de Galberg 6 in Kuik.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft geleid tot verkeersproblemen en volle parkeerplaatsen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, wat ook de toegang voor een vrachtwagen met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bemoeilijkte. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hoofse Straat in Grave sluit eind dit jaar, tussen Sinterklaas en Kerst. Het personeel en lokale ondernemers zijn geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over de nieuwe invulling van het pand, bij voorkeur als supermarkt. Schouwburg-Kuik heeft tijdens de voorproeverij het nieuwe theaterseizoen gepresenteerd. Met 170 voorstellingen, waaronder 53 muziekproducties en bijna 40 cabaretvoorstellingen. Regionale evenementen en jeugdtheater zijn ook opgenomen. Op 10 april vindt een benefietconcert plaats voor Parkinson-onderzoek. De belangstelling voor theaterbezoek groeit landelijk. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven een kwartier vertraging. Dan op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Panningen en Liesel 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 20 minuten extra. Op de A76 van Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.

0: ziet het AZC van de toekomst eruit? Volgens het COA is dit een plek die verbonden is met de omgeving, waar bewoners perspectief opbouwen en waar buren welkom zijn. De opvanglocatie in Velp voldoet ruimschoots aan die criteria.
1: Daar zijn we eigenlijk heel trots op. Er is veel aandacht voor de noodopvang van vandaag. Maar we laten ook graag zien hoe het AZC van morgen eruit kan zien. En hier in Gavel of in Velp kunnen we dat voor een groot deel laten zien. Een aantal dingen zijn hier ook echt zichtbaar. We hebben bijvoorbeeld een aantal gebouwen die al klaargemaakt zijn voor doelgroepen hierna. Dus stel dat wij die gebouwen niet meer nodig hebben, dan kunnen we die vrij makkelijk ombouwen tot seniorenwoningen. Andere woningen kunnen weer als bijvoorbeeld als huurwoningen ingezet worden. Dus het is eigenlijk gemaakt voor ook een leven hierna of voor andere doelgroepen. Want er is groot behoefte aan woningen in Nederland. En daar willen we op voorsorteren. En dat kunnen we op deze locatie laten zien dat we dat doen. Dit AC is al toegankelijk. Hè. We hebben hier ook voorzieningen op het terrein die ook gebruikt kunnen worden door omwoningen. Dus mensen kunnen hier altijd naartoe. We hebben bijvoorbeeld ook een sporthal die gebruikt kan worden voor mensen in de omgeving. Hè, dus kinderen die hier kunnen komen sporten of verenigingen die er gebruik van kunnen maken. Dus dat is een ander voorbeeld van het AZC van morgen. En we besteden veel aandacht aan participatie, meedoen, taalles, vrijwilligerswerk. Dat is wat het AZC in Graven ook een beetje het AZC van morgen maakt. Wat hier valt te winnen? We hebben op dit moment een hele hoge bezetting. Dat geldt voor het hele land. We hebben natuurlijk echt een tekort aan plekken. Daar hebben we noodopvang nodig. Al onze plekken zijn vol. Landelijk hebben we een bezetting van 104%. Dus ook hier hebben we gewoon echt het maximale aantal mensen wat we hier mogen opvangen, vangen we hier op. Wat heel belangrijk is, is dat we overstappen naar stabiele financiering. Dus dat we niet voortdurend locaties moeten sluiten, weer nieuwe openen, et cetera. Want dat is dus heel vervelend. Niet alleen voor onze bewoners en medewerkers, maar ook voor de omgeving. Die dus overvallen worden door nieuwe noodlocaties. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat dit kabinet daar echt belangrijke stappen in gaat zetten. En uitvoering van de spreidingswet. Zorgen dat er een eerlijke verdeling is over Nederland van de plekken. Zodat we iedereen die daar recht op heeft en de mensen die hier al zijn, om die op een goede manier op te kunnen vangen. Ik ben heel blij dat de gemeenteraad hebben ingestemd met de verlenging van deze locatie hier. Dat geeft ook mogelijkheden om te investeren in voorzieningen, zoals in dit geval een school. Maar ook in een recreatieruimte, in zorgen dat je mensen goed onderwijs kan geven. Dus dat is echt het grote voordeel van een wat grotere locatie die langer kan blijven. Ik hoop natuurlijk dat we in Nederland minder plekken nodig hebben dan nu, omdat de doorstroom vanuit onze co-locaties beter verloopt dan nu. Hè? Want mensen blijven nu veel te lang bij het co en daarom hebben we tekort aan plekken. Ik hoop dat we daar vanaf kunnen en dat er op al onze locaties, ook hier in Graven, wellicht mogelijkheden bestaan om andere mensen huisvesting of onderdak te bieden.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers... Duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
8: De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je 10 minuten vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Dat komt door een ongeluk. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Donderdagmiddag 21 mei 2026 staat er weer een historische wandeling door Boxmeer op het programma. De gratis rondleiding start om 10 uur bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boxmeer en wordt georganiseerd door Groeters Land van Kuik. Tijdens de wandeling ontdekken deelnemers de rijke geschiedenis van Boxmeer. Er wordt onder meer verteld over de oude kloosters, de sigarenindustrie en de bekende zilversmeden die het dorp groot maakten. Zowel inwoners die al jarenlang in Boxmeer wonen als nieuwe bewoners kunnen tijdens deze tocht verrassende verhalen ontdekken. De wandeling duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aanmelden kan tot woensdagavond voorgaand aan de wandeling via de website van Rondleidingen Land van Kuik. Het vertrekpunt ligt aan de Raadsingel 1 in Boxmeer. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Lijsterbeststraat 10 in Heijen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Fant van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijnen en Herman van Gaal een gevarieerde top 30 met zowel bekende hits als vergeten nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Graven sluit eind dit jaar, met een sluitingsdatum tussen Sinterklaas en Kerst. De eigenaar heeft het personeel en lokale ondernemers geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Een kwartier vertraging. Dan op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein 20 minuten extra. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: terug van weg geweest dit jaar. Het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door de Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels als de Ster. Met een beetje van ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boksmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen of dat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer... weer leven, nieuw leven in te blazen.
0: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
1: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
0: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
1: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
0: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boksmeer?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind... En als het mooi weer is, dan de fiets, hè? Is een goed alternatief.
0: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
1: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Alex Warren is hard op weg om een van de grootste namen in de popmuziek te worden. Daarmee bewijst hij dat hij geen eendagsvlieg is, maar een blijvertje. Het thema van zijn nieuwe single, Fine Place to Die... De wereld mag dan in de fik staan, zolang je maar bij de juiste persoon bent, is alles oké. Een tikkeltje dramatisch, maar met die rauwe stem van hem komen we de dag wel door.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
3: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
2: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraagt op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten extra. Er staat 10 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. In Heijen worden van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei 2026 weer de Heisa-feesten gehouden. Het dorpsfeest vindt plaats aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen en belooft opnieuw een gezellig evenement voor jong en oud te worden. Heisa maakt deel uit van dorpsvereniging Heijen Mooier en ontstond in 2009 vanuit verschillende verenigingen en enthousiaste inwoners uit het dorp. Het doel was een feest neer te zetten waar iedereen plezier aan beleeft. Op vrijdagmiddag beginnen de festiviteiten om 4 uur en duren ze tot 8 uur 's avonds. Zaterdag gaat het programma verder van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts en op zondag kunnen bezoekers van 10:30 's morgens tot 7:30 's avonds terecht voor muziek, activiteiten en gezelligheid. De Heisa-feesten worden gehouden aan de Leisterbeststraat 10 in Heijen. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei staat Graven weer volledig in het teken van de Graafse Pinksterfeesten. Op evenementlocatie De Lunette bij de Maaspoort aan de Maastraat 20 in Graven kunnen bezoekers 4 dagen lang genieten van muziek, spel en entertainment. Op het programma staan onder meer de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent en Kindermiddag, de Grand Slam Party en de traditionele Zeskamp. Ook de kermis zorgt voor volop sfeer in het centrum van Graven. Iedere avond beginnen de activiteiten om 7:30 en duren tot 11 uur. De organisatie verwacht opnieuw veel bezoekers uit Graven en de regio. De Graafse Pinksterfeesten vinden plaats bij de Maaspoort en de Maastraat 20 in Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijne en Herman van Gaal een gevarieerde top 30 met zowel bekende hits als vergeten nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Grave sluit eind dit jaar, met een sluitingsdatum tussen Sinterklaas en Kerst. De eigenaar heeft het personeel en lokale ondernemers geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Je kan vanaf het knooppunt Zonzeel omrijden via de A59 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Terug van weg geweest dit jaar, het evenement Swinging Boksmeer. Op Hemelvaartsdag wordt het centrum van Boksmeer gevuld door orkesten die spelen voor bezoekers. Aan de lijn centrummanager Koen de Klein. Koen, even voor de leken, wat is Swinging Boksmeer precies?
1: Swinging Boksmeer is een evenement wat 15 jaar geleden geëindigd is en daarvoor georganiseerd is door De Ster en de Joekels, waar een Joekskapelle muziek gaan maken in het centrum op verschillende locaties om sfeer te maken. Gratis toegankelijk. En we hebben dit jaar 10 kapellen kunnen strekken die door het hele centrum op verschillende locaties spelen en waar er een roulatiesysteem in hebben gemaakt dat ze op alle plekken ook spelen. Dus alle kapellen spelen op 8 verschillende plekken.
0: En in 2011 werd het dus voor het laatst georganiseerd. Waarom is het toen gestopt eigenlijk? Want het was volgens mij heel populair juist.
1: Ja, het was heel populair. Het is de tijd gestopt dat er de wisseling van de wacht kwam met het bestuur en met de evenementencommissie die er toen nog bestond. Die stopte ermee. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mensen achter de evenementen wilden er ook een frisse wind doorheen laten gaan. Waardoor het gestopt is.
0: Ja, en waarom wordt er dan nou voor gekozen om het na 15 jaar weer af te stoffen?
1: Nou ja goed, de tijden veranderen en ik kwam in gesprek met zowel de Joekels

0: als de ster. Met een beetje van, ja, wat is er allemaal en wat kunnen we nog iets samen betekenen? Nou, toen attendeerde zij mij op Swinging Boxmeer, wat is ook ver voor mijn tijd geweest. Nou ja, daar hebben we op gehandeld. En gezegd van, nou, dan moeten we de handen in elkaar slaan en weer gaan opstarten, zeg maar. Dan gaan we het weer eens proberen, omdat we 10 kapellen bij elkaar kunnen krijgen om het weer leven, nieuw leven in te blazen.
1: Want hoe lang zijn jullie al met de voorbereiding daarvan bezig?
0: In november zijn we gestart. Met het idee, zeg maar, een beetje brainstormen. Wat willen we en hoe gaan we dat dan in elkaar knutselen? En zo hebben we eigenlijk elke maand een keertje bij elkaar gezeten. Van ja, wat is de gang van zaken? Moeten we nog dingen aanpassen? Hebben we nog met andere partijen te maken? Nou ja, zodoende zijn we tot dit concept gekomen. En hopelijk met mooi weer aanstaande donderdag een leuk evenement.
1: Toen de tijd kwamen er in ieder geval 50.000 mensen op af. Wat zijn je verwachtingen van deze editie op dat gebied?
0: Geen. Ik heb geen verwachting. Ik hoop, zoals heel veel evenementen, is het weersafhankelijk. Ik hoop op heel veel mensen. 50.000 vind ik ook wel aan de hele vele kant. Misschien dat er een nulletje afgedaan zou moeten zijn. Maar ik hoop gewoon dat het heel druk wordt.
1: Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Is er voor iedereen die geïnteresseerd is ook parkeerplaats in Boxmeer?
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als iedereen zeg maar netjes de bordjes volgt. En er is vaak nog, zeker deze tijden, bij de Albert Heijn, bij Sport 2000, bij Bergfans, bij de Aldi. Op die parkeerplaats is eigenlijk genoeg ruimte. Dus als iedereen daar ook de auto's parkeert, dan denk ik dat we een heel eind... En als het mooi weer is, dan de fiets, hè, is een goed alternatief.
1: Ja, precies. Nou, hopelijk wordt het een leuke dag.
0: Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit.
2: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf
2: JSW.nl. Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad op 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en het Dordrecht Centrum. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top.
9: Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026, verandert Sambeek opnieuw in één grote markt tijdens de jaarlijkse garageverkoop. Van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags stellen bewoners hun garages en opritten open voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. De organisatie verwacht weer veel deelnemers uit het dorp. Door heel Sambeek kunnen bezoekers langs verschillende adressen wandelen of fietsen om op zoek te gaan naar bijzondere vondsten. De garageverkoop biedt een breed aanbod voor jong en oud en trekt ieder jaar veel bezoekers uit de regio. Het centrale adres van de organisatie is Torenstraat 57 in Sambeek. Op maandagavond 18 mei verzorgt bouw- en architectuurhistoricus Frank Haans een bijzondere lezing over Jugendstil in het Stadsmuseum en de Bibliotheek van Graven aan de Trompetterstraat 2 in Graven. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 21:30. Tijdens de lezing neemt Frank Haans bezoekers mee in de wereld van Jugendstil, een kunst- en bouwstijl die eind 19e eeuw ontstond als reactie op oude historische stijlen en tradities. De stijl werd in verschillende landen bekend onder de naam Art Nouveau, Wiener Section en Modernista. Aan de hand van beelden, voorbeelden en verhalen vertelt Haans over de sierlijke vormen, bijzondere architectuur en vernieuwende ideeën die deze stroming zo uniek maken. Belangstellenden zijn maandag 18 mei welkom aan de Trompetterstraat 2 in Graven.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Fant van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijnen en Herman van Gaal een gevarieerde top 30 met zowel bekende hits als vergeten nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. Drukte bij het Oorlogsmuseum Overloon heeft donderdag geleid tot volle parkeerplaatsen en verkeersproblemen in de omgeving. Auto's stonden geparkeerd in omliggende straten en woonwijken, waardoor een vrachtwagen met voertuigen voor Militrex 2026 het terrein moeilijk kon bereiken. Er wordt naar oplossingen voor de verkeerssituatie gekeken. De Albert Heijn aan de Hofsestraat in Grave sluit eind dit jaar, met een sluitingsdatum tussen Sinterklaas en Kerst. De eigenaar heeft het personeel en lokale ondernemers geïnformeerd. De sluiting is geen bedrijfseconomische reden, maar voortgekomen uit noodzakelijke investeringen. Er zijn gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het pand. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 3 kilometer en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
5: Ze heeft de tranen van haar vorige albums gedroogd en ingeruild voor die typische wazige roze wolk. Olivia Rodrigo is terug en hoe? Naar eigen zeggen schreef ze deze plaat na de beste eerste date van haar leven. Het is dat gevoel dat iemand zo perfect is dat je hart letterlijk een slag overslaat. Geen heartbreak deze keer, maar pure passie en een flinke dosis Parijse romantiek. Pak je favoriete persoon vast of droom even weg. Dit is Olivia Rodrigo met Drop.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.

0: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Dat is naast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
0: Het is ook wel belangrijk dat jij je lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat met z'n allen enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
0: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we er heel zuinig op zijn.
2: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.
3: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Fleur.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Omroep Landvan Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
6: Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je ruim een uur vertraging tussen Numansdorp en Barendrecht. Het staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. Op de A76 van Geleen naar Haken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
9: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
14: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
15: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclubs tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
0: Hier is Peter Linders op Omroep Land van Kaart.

0: wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

0: Na een lange uitvoering van Shake Your Body, The Jacksons. Liefst ruim 8 minuten. Ja, dat is bij VIP Dance Classics natuurlijk altijd het geval. Hè. De lange uitvoeringen. Kwam uit als single op het album Destiny in 1978 alweer. En werd geschreven door Michael en Randy Jackson. Welkom, nieuwe aflevering van VIP Dance Classics. Mannen van de avondclub, ook jullie weer bedankt. Komende uur kan je genieten en de dansvloer op.
1: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kaak.
0: Met Unlimited Touch en I Hear Music in the Street. Ja, die hoor ik ook. Vooral in Land van Kuik op vrijdagavond. Heb jij nou ook een keer plaat die je graag wil horen? App dan even naar de studio. 0485 381 777.

Maar misschien heb je al zoiets van, hey, ik ken dit ergens van. Nou, klank kloppen, want in 1997 werd het nummer gesampled door Rampage in Take It to the Streets. En 2 jaar later gebruikte producer Sean Combs een sample. En dat was bij het plaatje Faith Evans en All Night Long. VIP Dance Classics op de zenders van Omroep Land van Kuik. En die denderen de hele regio door. Dit is Tony Jackson aan, stepping out on the groove.

VIP Dance Classics met Cashflow. De band uit Atlanta stond onder leiding van Larry Blackman. En dat is weer de frontman van Cameo. Die ken je ongetwijfeld van Word Up als je wat vaker hier naar VIP Dance Classics luistert. Goed, 15 mei is het alweer op deze sombere vrijdag. We gaan even kijken of dat zo gaat blijven wat het weer betreft. Vanavond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag worden 13 graden en zondag 15. En in de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog een wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Nou goed, dat had het iets eerder mogen zijn, hoewel we natuurlijk wel wat regen konden gebruiken hier in het land van Kuik. Verder met muziek. En dat doen we met deze plaat van The Whispers en I Can Make It Better.

P-Funk deed hij ook mee. En dat gaf hij toch wel een specifieke groove aan dat nummer. Xavier hoorde je. Ja, als we dan toch een beetje in die electro-hoek zitten, dan kunnen we er net zo goed even mee doorgaan met Houdini.

VIP Dance Classics met Roger van Bracht.

Klassieker van de Sugar Hill Gang. Geïnspireerd op het legendarische instrumentale nummer van The Shadows en The Incredible Bongo Band. En die laatste versie staat dan weer bekend als een van de meest gesampelde breaks in de hip-hop geschiedenis. En wordt wel de National Anthem van hip-hop genoemd. Zo is dat. Ah, dit is ook een hele fijne VIP Dance Classics. Omroep Land van Kijk met Sunrise en Who's Sticking It?

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Klusbedrijf JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ecoland.
5: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
4: Klusbedrijf JSW.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanval op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: VIP Dance Classics. De meest swingende koopavondshow van de regio. Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.

Limit en Say Yeah. Nederlandse duo Bernard Oates en Rob van Schaik. En die saxofoon hoor, dat was die van David Sanborn. De zang trouwens kwam van de Amerikaanse zangeres Gwen Guthrie. En die ken je natuurlijk ook alweer van Nothing Going On But The Rent. Welkom bij tweede uur VIP Dance Classics.

plaatje van de Spinners. Right or Wrong. Als jij nou ook een keer een plaat die je graag wil horen, app dan even naar de studio 045-381-77. Dat is 045-381-777. Dat is WhatsApp only.

Good old Thelma Houston, If You Feel It, minder bekend. 1980, maar was wel een hele flinke clubhit na haar wereldsucces van Don't Leave Me This Way, 1976. Even wat tempo, wat omlaag met Tania Marie en Come With Me.

You Are In My System van de System hoorde je bij VIP Dance Classics. Stonden op het debuutalbum Sweat van deze band. Het duo bestond uit de producers David Frank en Mick Murphy. Muziekfeitjes en achtergronden, dat hoor je bij VIP Dance Classics op de vrijdagavond. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9. En wat ook iedere vrijdagavond is tussen 9 en 10... is DJ RC met zijn Funky Friday mix. Dus die hoor je over een half uur hier op de zenders van Omroep Land van Kuik. Morgen ook weer een mooie programmering met onder andere Daan Janssens en Dave Vloed. Kijk voor meer informatie op omroeplvc.nl. Daar vind je uiteraard ook het laatste nieuws uit de regio. Dit is Wanda Walden en I Must Be Dreaming.

man met de prachtige naam Teddy Pendergrass. Je hoorde het nummer Joy, eigenlijk zijn enige en grootste hit eigenlijk. Die hij bereikte in de jaren 80. VIP Dance Classics bij Omroep Land. Van kijk, dan luister je naar. Wij zijn alweer toe aan het einde van het programma zo'n beetje. En dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. En volgende week er weer ben. Oh, die plaat blijft even tikken hoor. Ja, goed zo Tina. Lekker joh. Tina Marie, daar sluiten we mee af met Square Biz. En als we nog wat tijd hebben, dan pakken we ook nog even Vaughn Mason erbij met You Can Do It. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de programmering hierbij. Omroep Land van Kijk en graag tot volgende week. Yeah.

0: Tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer, nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenenboetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
7: Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja.
11: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
15: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
14: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ Arcee.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
6: Kuik. Het is weer tijd.
7: We'll be sending from this location.
6: Voor een vette mix.
8: Die horen op binnen about an hour.
6: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
7: All right, we're ready.
6: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
7: Right.
6: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
9: Het is weer tijd.
10: We'll be setting from this location.
9: Voor een vette mix.
11: Die horen ook in about an hour.
9: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
10: Go ahead, we're ready.
9: Met strakke overgangen. Pompende beats.
12: En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: bij dan je denkt.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die honderd keer gelezen.

0: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het evenement Swinging Boxmeer vond na 15 jaar afwezigheid weer plaats op Hemelvaartsdag met live blaas- en percussiemuziek op 8 locaties in het centrum. Het wordt waar, het Kuik won de Jan Tunnissen Swinging Sfeerbokaal. Centrummanager Koen de Klein speelde een belangrijke rol in de heropleving van het evenement. JVC Kuik speelt zaterdag zijn laatste thuiswedstrijd met het huidige logo na 95 jaar. De club fuseert met Siol en gaat verder als VV Kuik. Voorzitter Robert Vredeveld benadrukt de gezamenlijke toekomst en de waarde van de clubgeschiedenis. Activiteiten ter gelegenheid van het afscheid zijn gepland. Omroep Land van Kuik brengt zondag een speciale uitzending ter ere van het Eurovisie Songfestival. Ondanks de afwezigheid van Nederland presenteren Patrick van Beuningen, John Heijnen en Herman van Gaal een gevarieerde top 30 met zowel klassiekers als minder bekende nummers. De uitzending is te beluisteren van 12 tot 2. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond.